0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Amen.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Dagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
8: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
9: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en

Of Grows Where My Rosemary Goes. En daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. Omdat ik zo van je hou. De nieuwe plaat van Gordon. Nou ja, de oude nieuwe plaat van Gordon. Je mag ook zeggen de nieuwe oude plaat van Gordon. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, we kennen het nummer omdat ik zo van je hou. Natuurlijk van Gordon, maar heeft Lisa Roos ergens tegen het bevallige lijf gelopen. En hij dacht, nou, kijk eens aan, dat is een keer wat anders. Gordon en Lisa Roos, ze worden vandaag geknuffeld hier op Nunspeet FM. Omdat ik zo van je hou. Het is ruim 6:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de vrijdag aflevering van de Veluwe Start-up afgelopen. Op drie ochtenden hebben we weer geluisterd naar The Voice uit Biddinghuizen. Ben Metz, terug van vakantie. De States is die geweest. Hij had eerst nog angst dat hij enigszins last zou hebben van een jetlag. Nou, ik heb er niks van gemerkt, Ben. Dus wat dat betreft, je mag blijven. En dat is een goede zaak. In ieder geval, Ben Metz, hij was er afgelopen drie ochtenden met de Veluwe Start-up. En voor diegenen die denken, nou, dat is toch helemaal geen verkeerde man achter de microfoon bij Radio Nunspeet. Nou, hij is er morgenmiddag alweer bij van 12 tot 2, de weekendshow. En als je dan nog niet genoeg hebt van Ben, nou, ook aanstaande zondagmiddag is hij er met het Radio Nunspeet Ben Metz hit dossier. Kortom, je kunt hem zowel zaterdag als zondag weer horen. En nou ja, dan even een dagje niet en dan volgende week dinsdagochtend dan zit hij hier weer. Maar voorlopig doe je het tot aan 9:00 met mij en mijn naam is Bart. De Veluwe Start-up, het eerste gepresenteerde programma hier bij Radio Nunspeet op deze vrijdag de 9e oktober. Wat gaan wij doen? Nou, we kijken zo dadelijk even naar de kranten van vandaag. De voorpagina van de Stentor, de voorpagina van de Telegraaf. De websites van de genoemde kranten zijn ook op het scherm inmiddels hier getoverd. Verder kijken we natuurlijk naar een aantal vaste dingetjes. Zoals daar zijn, de files. Alleen, 0 kilometer files. Althans, bij de collega's van Omroep Gelderland. Nou, zullen we zo dadelijk nog even naar een ander medium kijken of daar wel files zijn. Maar in ieder geval, ook bij de NOS hadden ze geen filemeldingen. Dus het is rustig op de Nederlandse wegen, ondanks de nattigheid. Je zou verwachten, er zal wel wat files staan hier zo. Hier en daar. In ieder geval geen filemeldingen. Nou, een aantal vaste dingetjes natuurlijk. De headlines, ze komen weer langs. En in het tweede uur de Hollandse klompplaat. De verjaardagshoroscoop. Roy Orbison, kortom, voldoende muziek en informatie hier op Nunspeet FM. Vriendelijk nog dringend verzoek. Blijf gewoon luisteren. Goed.

3J's, Jan Dulles en consorten. En ik ben totaal in de war, oftewel, je zit in mijn hoofd. Ja, sommige mensen die hebben daar last van. De gezellige muziekmix, je hoort natuurlijk de plaatjes om en om verstaanbaar. En zo af en toe wat minder makkelijk verstaanbaar. Buitenlandse liedjes, echt, voor sommige mensen is dat ook gesneden koek. Het is maar wat je gewend bent. In ieder geval, we draaien ze om en om. De krant van vandaag, betrapt. Vanuit een touringcar hebben politiemensen prima zicht op automobilisten en truckers die hun telefoon vasthouden tijdens het rijden. Controle eergisteren vanuit zo'n touringcar op de A1, de A50 en de A28. En een tweetal geselecteerde redacteuren van de Stentor mochten mee in de touringcar. Nou, het leek wel een schoolreisje. Ja, er staat ook een foto bij van een politieagent die vanuit de bus kijkt naar... Hij kijkt naar beneden en hij ziet daar een automobilist of automobiliste. Dat kan ik niet goed zien. Maar die zit met de telefoon in de handen. Dus ja, die werd iets verderop aangehouden. Zo gaat dat tegenwoordig. Dan vandaag. Ja, het is vrijdag 9 oktober. En het is vandaag de Paarse Vrijdag. En hoewel de Paarse Vrijdag vandaag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een

Rusland is onze vijand. En dat staat dik gedrukt in de krant van vandaag. Triest verhaal over Pieter Willems. Hij verloor zijn baan. Hij kon de huur niet meer betalen. En hij belandde op straat. Dan nog een laatste dingetje. Heeft weer te maken met coke. Want na de vondst van een grote partij cocaïne in Dordrecht vrezen de autoriteiten voor een tweede over Asselt. Want ook hier duikt de naam van de inmiddels beroemde, of misschien kunnen we beter zeggen beruchte, Jan G. op. Dan vanavond ook nog vrouwenvoetbal. En het vrouwenvoetbal in Nederland staat onder druk. Het voelt allemaal heel kwetsbaar. Nou, we hoorden het zojuist ook al in het nieuws. De Verenigde Staten gaan de executie van een militair door een vuurpeloton live streamen. Nee, dus niet op de gewone lineaire tv. Nou, dat nog net niet, maar ze gaan het live streamen. Nou, kijk eens aan, Amerika, daar kan dat. Nederland wil snoeien in de EU-begroting, maar Europa heeft juist meer geld nodig. Dus houd pootje stijf, zou ik bijna zeggen. De minister van Financiën en de anderen die daarover gaan. Dan een verhaal, heel bijzonder verhaal uit Duitsland. Van een 6-jarig Duits meisje blijft ongedeerd bij een val van 10 meter... doordat de buurman haar vangt. Wat we net ook al in het nieuws horen, de Tweede Kamer stemt in met het hijsen van de regenboogvlag aan het parlementsgebouw. Weliswaar na verzet van de SGP, maar in Den Haag daar wordt toch de regenboogvlag gehezen. Op het parlementsgebouw, in tegenstelling tot ja, Oldenbroek. Het regenboogverhaal is daar bekend. Nou, dan nog de Spanjaarden. Die gaan massaal de straat op na de dood van die mevrouw die symbool stond voor de wooncrisis. Het verhaaltje is bekend. Ze kreeg huurverhoging, kon dat niet betalen, moest haar huis uit, kwam in het ziekenhuis en is inmiddels overleden. Nou, wat betreft de Oranje Vrouwen die vanavond voetballen, we zullen zo dadelijk het hele verhaal erbij pakken, want die voetballen vanavond, ik meen zo uit het blote hoofd, in Hongarije, een sprookjesachtig stadion, net de Efteling, aldus de trainer van de Oranje Meiden.

ja, het oude verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Oftewel de birds en de bees. Ja, hier zitten de vogels er ook bij en Jewel Akins zong daarover. Ja, het voetbal en de oranje vrouwen, daar heb ik het dan over. Die hopen vanavond tegen Hongarije de eerste stap te zetten naar het WK van 2027. En dat is in Brazilië. Aan het sprookjesachtige decor zal het volgens bondscoach Arjan Veuring niet liggen. Het lijkt wel de Efteling waar we zijn. Het gaat over de Pancho Arena en die had niet misstaan in Kaatsheuvel, maar daar spelen de Oranje Vrouwen vanavond niet, nee. De ploeg van trainer Veuring speelt in het Hongaarse

Hongaarse Veldjut nabij Boedapest. En dat is een dorpje. Daar wonen zo'n 1750 mensen, terwijl het stadion plaats biedt aan 3500 fans. Het is echt heel bijzonder. Het is een soort Efteling-stadion, aldus Veuring. En hij zei dat tijdens een online persmoment vanuit Boedapest. De vormen van het dak en de buitenkant van het stadion lijken er exact op. Zowel de binnen- als de buitenkant is sprookjesachtig. Het dak van het stadion is compleet gemaakt van hout, zoals te zien is op de foto's die je dan via de radio niet kunt zien, maar onderaan dit artikel kan ik dat wel zien. Het doet allemaal denken aan een middeleeuws kasteel of een kathedraal. De Pancho Arena, ik noemde net de naam al, die is vernoemd naar voetballegende Ferenc Puskas, kostte maar liefst 13 miljoen euro en is deels gefinancierd met overheidsgeld van toenmalig premier Viktor Orbán. Jullie gaan het allemaal op de televisie zien, aldus Veuring. Het is indrukwekkend. En het veld en de faciliteiten zijn allemaal goed. Of de Hongaarse ploeg in dit stadion voor een voetbalsprookje gaat zorgen? Nou, dat hopen wij niet, aldus Veuring. Hij gaat ervan uit dat ze dominant zijn. We gaan volle bak voor de winst. Positief dus. Oranje begint vanavond als nummer 10 van de wereldranglijst als favoriet aan de play-offs. Hongarije staat namelijk veel lager, 45ste. De ploeg van Arjan Veuring moet 2-2-luiken winnen om zich te plaatsen voor dat WK. Na de uitwedstrijd neemt Nederland het volgende week dinsdag weer op tegen Hongarije, maar dan in Tilburg. Bij winst over 2 wedstrijden plaatst Oranje zich voor de 2e ronde van de play-offs. En daarin neemt Nederland het dan op tegen Turkije of Slovenië. Op papier is Oranje ook tegen die landen favoriet, al moeten de tegenstanders volgens Veuring niet worden onderschat. Als je vroeger tegen deze landen speelde, wist je dat je ging winnen, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Hongarije-Nederland begint vanavond om 8 uur... en de return volgende week dinsdag in Tilburg. Die begint om 9:15. Ik heb hier nog even niet ernaar gekeken. Daar ben ik dan weer vergeten. Is dat vanavond op de tv? Nou, ik ga er wel vanuit, want de trainer die zei net al, jullie gaan het allemaal op de televisie zien. Dus ik denk dat het wel wordt uitgezonden, het vrouwenvoetbal. Het loopt alweer tegen 7:30. Dat betekent zo dadelijk de headlines van het nieuws van vandaag. En daarna natuurlijk het verdere vervolg van de Veluwe staat op hier op Nunspeet FM.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

op de neus. En dat huis in de zon, dat is momenteel een huis in de regen. Maar ach, de zon die zal ook wel weer komen. En anders vanmiddag gewoon luisteren naar de radio. Hè. Gerard Smit is dan ongeveer 10:50 in gesprek met onze weerman Felix Kamphuis voor het laatste weernieuws. Eerst maar even dat bussenverhaal, want de bussen in de regio die blijven rijden met steun van de provincies. Het heeft te maken met het contract met de busvervoerder EBS. Dat eindigt wel eerder, want in 2029 in plaats van 2035. Dat hebben de provincies en vervoerder EBS gisteren bekendgemaakt. EBS sloeg vlak voor de zomer alarm. Het bedrijf leidt grote verliezen op het vervoerscontract met Gelderland, Overijssel en Flevoland. De bussen zouden in het ergste geval stil kunnen komen te staan. En dat was het schrikbeeld van de provincies. En daarom verscheuren ze het contract niet direct. Overgangsfase. Dan dat verhaal over dat 6-jarig Duitse meisje, want die heeft een val uit een raam op de 3e verdieping overleefd. Het gebeurde allemaal in Berlijn. Ze viel zo'n 10 meter naar beneden, maar een alerte buurman die ving haar op. Het incident vond plaats in een opvangcentrum voor daklozen in het Berlijnse stadsdeel Neukölln. Of heet het Neukölln? Nou, in ieder geval zoiets. Zullen we het daar maar op houden? De buurman die zag het kind bij een open raam en ging er uit voorzorg onderstaan. En even later viel het meisje daadwerkelijk van de 3e verdieping naar beneden en kwam ze in zijn armen terecht. Ik deed dat gewoon zodat ze niet op de grond zou vallen, aldus de buurman. Ze huilde alleen maar en toen kwam de politie er al aan. Toen de politie vervolgens de kamer controleerde, kwamen agenten erachter dat er ook nog 2 andere jonge kinderen aanwezig waren, maar geen volwassene die toezicht hield. De ouders die zouden boodschappen zijn gaan doen en hen hebben achtergelaten. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar het schenden van de zorgplicht.

12 na half 8. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. Tot 9 uur, de Veluwe start op. Straks ook op de vrijdagochtend van 9 tot 12. Natuurlijk onze vrijdagochtendkracht Klaas van het Hof. En vanmiddag van 12 tot 2 eet u smakelijk. Gerard Smit achter de microfoon, technisch geassisteerd door Rob Bogers. En oh ja, het is bijna weekend. Ja, voor sommige mensen is het weekend vandaag al begonnen. Nou, voor Henry Slijkhuis begint het vanmiddag om 2 uur met de bijna weekendshow. Altijd op vrijdagmiddag van 2 tot 4 hier op Radio Nunspeet. Maar nu nog tot aan 9 uur dus de Veluwe start op. Het verhaal van Maarten van der Weijden. Nou, hij stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn Maarten van der Weijden Foundation. Ik stop al dus Maarten met opgeheven hoofd, zo laat hij weten, maar de stichting is niet weg. De stichting die blijft bestaan om haar controlerende rol uit te oefenen bij de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is ingezameld. Voorafgaand aan de 22 stedentocht waar hij in augustus aan begon, zei de zwemmer al dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. Ik kijk trots en dankbaar terug op wat we met de stichting hebben gedaan. We hebben ruim 18 miljoen euro ingezameld. Sinds de dood van zijn beste vriend Sebastiaan, die in oktober 2023 overleed aan lymfeklierkanker, heeft Van der Weijden veel aan reflectie gedaan en dat bracht hem tot het besluit om te stoppen. Al is dat nog wel een interne strijd geweest. Ik vind stoppen heel moeilijk, zegt hij. Maar als je het gevoel hebt dat je iets terug moet doen voor de mensen die niet herstellen, dan is het nooit genoeg, aldus Maarten van der Weijden.

weer eens een oud nummer van Caluso. En ja, weer in een nieuw jasje verlangen. Laten we het eens over geld hebben, want we geven te veel geld uit en we hervormen te weinig, is de boodschap van minister van Financiën Eelco Heijnen voorafgaand aan overleg met zijn collega's van de eurolanden. Hij reageert daarmee ook op een rapport van de Europese Rekenkamer die ervoor waarschuwt dat Europese schulden steeds verder oplopen. In Europa zijn met name zorgen over de hoge staatsschuld van Frankrijk. Financiënminister Heijnen roept andere EU-landen op om de nationale staatsschuld vooral lager te houden. Dan, als je op vakantie wilt naar Saoedi-Arabië, nou, pas op, want een reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Sinds gisteren geldt kleurcode oranje voor het grootste deel van het Midden-Oostense land. De strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen heeft een rood reisadvies. Voor het oranje deel van het land is het advies om er alleen heen te reizen als het noodzakelijk is en er niet op vakantie te gaan. Het advies is de rode strook in geen geval te bezoeken.

En daar waren ze weer, de Cats, dit keer met Lia, 8 voor 8. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren, hè. Tot 9 uur dus, de Veluwe start op. De KLM schrapt de komende tijd proactief vluchten uit de dienstregeling, omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij KLM. En ze voeren ook bepaalde vluchten nu uit met andere toestellen, met meer andere toestellen dan normaal. Een woordvoerster noemt het een samenloop van omstandigheden waardoor minder vliegtuigen beschikbaar zijn. Hoeveel vluchten worden geschrapt, dat is niet bekend. Zo dadelijk het journaal van 8 uur. Daarna natuurlijk het tweede en laatste uur van vandaag van de Veluwe. Start op met de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, Roy Orbison, het weerbericht, kortom. En natuurlijk de gezellige muziekmix. Blijf luisteren naar Nunspeet FM.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Agrotuinendier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Oh, oh, oh, Agrotuinendier. Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
4: Jacob en Koba Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
2: Lunch, diner, borrelen en stappen.
6: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
2: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
6: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8:00.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
9: It hadn't been since World War II. Since we've done that, well, I kind of like the mentality we had in World War II, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
8: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
10: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
8: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
11: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
12: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
13: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling, bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
12: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens Pop-Up Choir Queen Sing-Along. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
14: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwijlen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Proef het wildseizoen bij ons. Meer op soerelepe.nl.
15: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
16: Computerservice Mensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Mensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
2: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
12: En dit is hem vandaag, op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Meine Damen und Herren, das war Heino en La Montanara. Daarvoor hadden we ook nog de knuffelplaat voor vandaag. Deze vrijdag de 9e oktober. Gordon samen met Lisa Roos. Omdat ik zo van je hou. Het is 13 na 8 van harte. Welkom bij het tweede uur van de Veluwe staat op. De gezellige muziekmix komt weer langs. En natuurlijk de verschillende nieuwsitems daartussendoor. Nieuws wat we onder andere pakken van de website van rtvnunspeet.nl. Straks naar de headlines, natuurlijk aandacht voor de Roy Orbison-plaat. Het uitgebreide weerbericht komt langs. En natuurlijk straks ook de Hollandse klompplaat en de verjaardagshoroscoop. Kortom, ja, voldoende reden om te blijven luisteren naar Nunspeet FM. Ik zei het al, we kijken even naar de website. En de website van rtvnunspeet.nl. En daar staat lichtjes toer slaat Nunspeet over na fataal ongeval vorig jaar. De Lichtjes Tour rijdt dit jaar niet door Nunspeet. De organisatie heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van het slachtoffer dat vorig jaar na een aanrijding bij de route overleed. Met het besluit wil de organisatie rekening houden met het verdriet en de herinneringen aan die avond. De Verlichte Stoet, oftewel de Lichtjes Tour, trekt dit jaar door Elburg, Dorenspijk, Hoge Enk en het Harde. Volgens Rini Wolf, die namens de organisatie spreekt, is het de bedoeling om Nunspeet volgend jaar weer in de route op te nemen. Burgemeester Celine Blom begrijpt de keuze. Ik heb respect voor het besluit van de organisatie om dit jaar met de Lichtjes Tour niet Nunspeet aan te doen en zo rekening te houden met de pijnlijke herinneringen aan vorig jaar. Het wegvallen van Nunspeet betekent dat de organisatie de route aanpast. Volgens Rini gaat de stoet dit jaar wat meer slingeren door de dorpen binnen de gemeente Elburg. De exacte route wordt ruim van tevoren via sociale media bekendgemaakt. De belangstelling om mee te rijden is groot. De organisatie wil daarom een grens stellen aan het aantal deelnemers. We willen bij 100 deelnemers stoppen, aldus Wolf. De tour wordt volgens hem steeds groter. Met een maximum wil de organisatie voorkomen dat de stoet te groot, tussen haakjes, te lang wordt. Vorig jaar december ging het kort voor de komst van de Lichtjestour ernstig mis hier in Nunspeet. Bij de rotonde aan de Oenenburgweg en de Elburgerweg reed een auto in op de mensen die langs de weg op de stoet stonden te wachten. De politie meldde destijds 9 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. 1 van de zwaar gewonde slachtoffers overleed later aan de verwondingen. De bestuurster van de auto werd aangehouden. De politie liet toen weten niet uit te gaan van opzet. Het ongeval raakte slachtoffers, hun naasten en ook de mensen die het allemaal zagen gebeuren. 8:15, Radio Nunspeet staat aan en het is tijd voor, inderdaad, de Hollandse klompplaat.
1: Hollands, herkenbaar.

0: Kende Veluwe start op de Hollandse klompplaat. En vandaag hebben we gekozen voor een Mieke met mijn engel bewaarder. Iets heel anders dan. Er is maar weinig reuring in het eens zo populaire Kabouterbos vlakbij het slot Roermond in Renesse. Dat zullen wandelaars merken. Het bos is namelijk tijdelijk ontruimd omdat veel inwoners niet meer zo lekker in hun jasje zaten. We constateerden namelijk dat heel veel kaboutertjes er niet meer zo leuk en gezellig uitzagen. De puntmutsen worden voorzien van een opknapbeurt en in het voorjaar van volgend jaar, 2027, dan zijn ze er weer. Alleen, er is een tekort aan kabouters en nieuwe soortgenoten zijn daar van harte welkom. Nou, wie een tuinkabouter heeft en wie een tuinkabouter over heeft, die kan die doneren. Het gaat over het populaire Kabouterbos vlakbij het slot Moermond in Renesse. Ja, het is inmiddels 21:50 en dat betekent, ja, laten we maar eens kijken wie er vandaag jarig is.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Nou ja, wie er vandaag jarig zijn, dat kan ik hier niet zien, maar het zijn wel de jarigen voor vandaag vrijdag 9 oktober 2027. U zult meer dan andere jaren de hort op willen. Mensen zien, leuke activiteiten bijwonen. De kosmos werkt mee om u van energie te voorzien en moedigt u aan om privéomstandigheden te veraangenamen. Een team of organisatie kan een heilzame invloed op u hebben en laat u leiden. Dat voor de jarige van vandaag. En natuurlijk hier vanuit de studio van RTV Nunspeet ook de jarige voor deze vrijdag de 9e oktober van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.

0: 30-jarige Sasha uit Oekraïne helpen om verder te kunnen lopen. De bekende Engelse jazzzangeres en pianiste Liana Carroll geeft vanavond, vrijdag 9 oktober, een sponsorconcert in de ontmoeting hier in Nunspeet. De Oekraïense Sasha heeft een neurologische aandoening en kon daardoor niet lopen. Dankzij eerdere behandelingen heeft hij inmiddels zijn eerste stapjes gezet, maar verdere revalidatie is nodig. Carroll hoorde tijdens een jazzworkshop over de actie en besloot belangeloos op te treden. Het concert begint vanavond om 8 uur aan de Atterbrietstraat en kaartjes zijn verkrijgbaar via een e-mailbericht. En dat e-mailbericht dat kun je dus vinden als je gaat naar de ontmoeting hier in Nunspeet en dan kun je daar een kaartje reserveren. De volledige opbrengst gaat naar de behandelingen van Sasha.
1: Goed.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Het record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer, bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Maar liefst 3 kwartier vertraging op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdome en knooppunt Velperbroek. 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. 5 minuten vertraging op de N50 Zwolle Emmeloord bij Kampen in 3 kilometer file.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Oh, Jannes, ja, hij is, op dit moment hoeft hij niet veel te zingen... want hij zingt alleen maar als het zonnetje schijnt. Dierenliefhebbers, opgelet. Vandaag, de jaarlijkse clubshow van de Kleindierensportvereniging... is weer te bezoeken. Je kunt naar kwekerij De Bloemen kampen. En de show is afgelopen woensdag al begonnen. Was ook gisteren te bekijken. En vandaag 9 oktober de derde dag en ook de laatste. Verschillende kleindieren zijn te bewonderen. Zoals konijnen, cavia's, hoenders en sierduiven. Bezoekers zijn van harte welkom om gezellig rond te kijken. En kennis te maken met de Kleindierensport. Ons ideaal, die organiseert dat. De clubshow die is vandaag geopend... Vanaf 6 uur 's avonds, maar dat was gisteren, tot vanmiddag 3 uur. Vrijdag van 10 tot 3. Dus de eerste 2 dagen die hoeven we niet te noemen. Zo dadelijk om 10 uur gaat het dus open daar bij de Bloemenkampen. En tot vanmiddag 3 uur ben je daar van harte welkom. De Kleindiersportvereniging hoopt veel belangstellenden te mogen verwelkomen. Dan iets heel anders. Een kijkje achter de schermen en een bijzonder moment... bij Hospice de Regenboog en het nieuw te bouwen logeerhuis. Hospice de Regenboog en het logeerhuis houden morgen... zaterdag 10 oktober een open huis. Vanaf 10 uur morgenochtend tot 1 uur morgenmiddag... is iedereen van harte welkom aan het Potschilderwegje nummer 3 in Nunspeet. Bezoekers krijgen een rondleiding en maken kennis met muziektherapie en complementaire zorg. Ook zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de open dag verricht burgemeester Celine Blom... morgenochtend om 11:30 de officiële starthandeling... voor de bouw van het nieuwe logeerhuis naast het hospice. Het logeerhuis biedt na voltooiing volwassenen tijdelijk verblijf... en ondersteuning zodat mantelzorgers rust krijgen... en nieuwe energie kunnen opdoen. Daarmee versterkt het de respijtzorg in de regio.

Christy Springfield. En de summer is over. Oh, ik kreeg zojuist een mededeling vanaf het hoofdkantoor. De Roy Orbison-plaat is niet gedraaid. Die zullen we zo dadelijk laten horen. Maar eerst nog even een bericht van de gemeente Harderwijk. Want die biedt haar inwoners de gelegenheid te vlaggen in de week van 11 oktober. En dat heeft te maken met de National Coming Out Day. De regenboogvlag die kan tot en met vandaag gratis opgehaald worden bij de balie van het Huis van de Stad. En dat is het gemeentehuis in Harderwijk. Want in Harderwijk noemen ze het gemeentehuis het Huis van de Stad. Tot en met vandaag dus de gratis regenboogvlag.

En nooit meer verliefd. En daarvoor, oh, ik was hem toch helemaal vergeten. Welgemeende excuus aan de Roy Orbison fans. De dagelijkse Roy Orbison plaat hier in de Veluwe staat op. Maar het is allemaal goed gekomen na een telefoontje vanaf het hoofdkantoor. Roy Orbison was er met Belinda. Ja, ja, het is vanochtend bewolkt en er trekt regen vanuit het westen over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien, alleen het zuiden houdt het vaker droog. In het westen en noorden valt er zo'n 15 tot 25 mm en in het zuidoosten veel minder, hoeveel er in Hulshorst valt. Wat betreft de regen, dat hoort vanmiddag de weerman en Gerard Smit, wanneer die in gesprek is met de weerman Felix Kamphuis, dan horen ze dat van Gijsje Franke, want die vangt daar het regenwater op in Hulshorst. De wind die waait vandaag matig tot krachtig uit het zuidwesten. 4 tot 6 Beaufort aan zee met windstoten tot 75 km per uur. En het wordt al met al vandaag zo'n 14 tot 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig weer. Wel breekt wat vaker de zon ook door. En bij een stevige wind wordt het morgen zo'n 13 tot 16

Litouwer samen met Anita Meijer. And we've got tonight. Breng bijna het eind van deze vrijdageditie van de Veluwe staat op. Gaat er eventjes een paar dagen tussenuit. Hoewel, morgenochtend, ook van 7 tot 9, natuurlijk een radioprogramma hier. Alleen dan heet het niet de Veluwe staat op, maar dan heet het Muziekboutique. En dat betekent Nederlandstalige platen onder leiding van Dirk Havenkamp. Morgenochtend, zaterdagochtend van 7 tot 9. De Veluwe staat op is er weer volgende week maandag. En dan spreken wij elkaar weer. En dan voor de fans van Ben Metz, volgende week dinsdag, woensdag en donderdag, dan zit Ben weer achter het spreken. Geizer, de voice uit Biddinghuizen. Hey, zo dadelijk gaan we luisteren na het journaal van 9 uur naar onze vaste vrijdagochtendkracht Klaas van het Hof. Van 12 tot 2, het tussen de middag lunchprogramma Eet U Smakelijk is er met Gerard Smit en Rob Bogers. En natuurlijk onze weerman Felix Kamphuis, ongeveer 10:50 zal dat zijn. En dan de bijna weekendshow van 2 tot 4. Natuurlijk met Henry Slijkhuis. En de Nederlandse liedjes worden weer aan elkaar gepraat in de A28... door Arjan Pap vanmiddag van 4 tot 6. Hey, wat mij betreft bedankt voor het luisteren naar deze vrijdagochtendstart. We spreken elkaar weer morgenmiddag misschien wel bij Sportmarathon... en anders volgende week maandag. Fijne luisterdag met Nunspeet FM.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
2: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
5: Van den Pol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies, onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
8: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, al dus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat.
11: Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio. AEN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de Postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliehal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 2:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en kroenennummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Hij had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1-vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 2:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en kroenennummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
2: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyle-artikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rokt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp, en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst, en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: in radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten.

0: van het Radio Nieuws op A1 Radio. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Kruis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: grote ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders ervandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op

0: 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment, omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere

in het bezoekerscentrum. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Het weer, een stevige westenwind, en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 3:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en kroenennummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Veen Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Na grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd en was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Zometeen Feel Good Friday op je radio. De start van jouw weekend, dat is wel lekker. Met een hoop Feel Good muziek om je middag iets meer sfeer te geven dan al deze donkere buien buiten. Straks onder andere een terugblik op je week, een nieuwe Friday vibe, wie of wat ben ik en een nieuwe hit memories.
1: Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Zometeen een vuurpeloton die live executies uitvoert in Amerika en een monumentaal pand zonder bestemming hier in Nijkerk.

0: We beginnen goed met Billy Ocean. Red Light Spells Danger hier bij Feel Good Friday.
1: Hallo allemaal. Nou, hier zijn we weer hoor.
0: En ook al komt de regen als een frisse douche uit de lucht vallen, zeg ik een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 9 oktober 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En laten we dat ook meteen even bezegelen met een lekker drankje. Dan weten we in ieder geval zeker dat het weekend echt lekker begint. En als ik naar buiten kijk, dan word ik inderdaad niet per se vrolijk. Het is grijs, het is nat. Je zou kunnen zeggen dat de lucht tranen met tuiten huilt omdat er zoveel erge dingen gebeuren in de wereld. Maar aan de andere kant kun je ook gewoon zeggen... Hey, de herfst is nu echt begonnen. Want nu merk je daar wel echt wat van. Ik merk het ook zelf vooral, want mijn handen die zijn elke keer alweer helemaal koud. Ik heb altijd hele koude klauwen. Ik word daar altijd niet echt vrolijk van. Dus dan moet je jezelf dik aankleden en heb je het nog steeds niet warm. Eigenlijk alsof je overwanten aan hebt, maar dat je dan die net uit de diepvries hebt gehaald. Zoiets. Zo voelt het een beetje. Dus ik heb net ook maar mijn allereerste kopje chocolademelk uit de automaat getrokken. Hele jaren al niet gehad, maar nu is het weer koud genoeg om daar toch maar weer aan te beginnen. Wie weet heb je er ook al heel erg zin in. Ik kan het je aanraden. Nou, om de week een beetje af te sluiten gaan we ook nog eventjes terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. Want er is natuurlijk ook echt wel heel veel gebeurd. En ik kan me voorstellen dat jouw harde schijf daar een beetje oververhit van raakt. Dat je niet helemaal bij hebt kunnen houden. Wel lekker trouwens als het regent, want dan heb je wel een lekker warm hoofd altijd. Maar goed. Het was in ieder geval de week van een monumentaal pand in Nijkerk dat niemand wil hebben. En de week waarin bekend werd dat een executie in Amerika live te bekijken is. Ja, laten we dan meteen maar even naar Amerika gaan. Het Pentagon wil daar dus de executie van de veroordeelde militair Nidal Hassan live uitzenden in december. Live uitzenden? Dat is toch bizar? Want als er één ding is waarvan je denkt, ja, daar ontbreekt nog een mediaplan bij, dan is het natuurlijk niet bij een executie, zou ik dan denken. Stel je voor dat je dan thuis zit op de bank en je tegen je partner zegt van, laten we vanavond een beetje actie gaan kijken. En dat je dan als antwoord krijgt, laten we dan naar een terrorist gaan kijken die een kogel door zijn harses geschoten krijgt. En dan denk je, ja, leuke film, maar dit is dus geen film. Dit is echt. Ja, en hoe ga je dit dan een kind uitleggen als dit op het internet gaat rondslingeren? Dan moet je dus bijvoorbeeld uitleggen, nee, hier wordt niemand doodgeschoten. Deze man die krijgt snoepjes naar zich toegeschoten en die moet hij dan vangen met zijn mond. In een tijd waar alles content moet zijn, lijkt de vraag niet meer, moet je dit wel doen? Maar lijkt de vraag eerder, laten we dit sponsoren door een Kalashnikov of door Bazooka? Ik vind het in ieder geval allemaal een heel slecht plan. Laten we dan meteen eventjes terugreizen naar Nederland en wel hier naar Nijkerk. Het monumentale oude stadhuis van de stad die kreeg nog steeds geen bestemming, staat nog steeds leeg. Ondanks de plannen voor een hotel of een café. Geen enkele ondernemer heeft zich ervoor gemeld. En ik denk ik snap het ook ergens wel een beetje. Want die locatie ligt dus midden in een gebied dat de komende jaren vooral bouwterrein zal zijn. Er worden heel veel huizen gebouwd. En ook de oude trouwzaal van dat gebouw moet onaangetast blijven. En dan is het ook nog een monumentaal pand, dus je mag er sowieso vrij weinig mee volgens mij. Dus ja, het is een beetje alsof je iemand vraagt een Formule 1-team te starten, maar dan zonder auto, zonder circuit en met de afspraak dat de garage een rijksmonument is. Daar heb je toch vrij weinig aan, toch? Lijkt me in ieder geval vrij onhandig. Dus ja, samengevat is het in ieder geval een vreemde week. Amerika, daar worstelen ze met de vraag hoe je een vuurpeloton aantrekkelijk presenteert voor een groot publiek. En in Nijkerk lukt het niet eens om mensen enthousiast te krijgen voor een café met terras. Het verschil moet er wezen, je ziet het maar. Straks in Feel Good Friday om 17:15 heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. En ik ga de Friday Vibe draaien. Stuur vooral je berichtje in op Instagram @feelgoodfridaynl en join the show.

0: Therapy uit 2025. Teddy Swims en Bad Dreams hier bij Feel Good Friday.
1: Friday Vibe.
0: Elke vrijdag ga ik dus op zoek naar de weekendplaat. Wat is nou de Friday Vibe van deze week? Elke week deel ik dus mijn Friday Vibe om jouw weekend een kickstart te geven. Maar mocht je nou denken, ik heb ook echt een hele goede plaat, geef die dan vooral door. Dat kan via Instagram, @feelgoodfridaynl. En dan wie weet draai ik zometeen jouw plaat hier ook wel even op de radio. Nou, deze week heb ik een plaat opgegraven uit de mottenballen. Want vanmorgen was ik even een rondje aan het rijden door Amersfoort. Ik ging van de supermarkt naar de sportschool. Uiteraard met de radio aan. En toen hoorde ik dus deze plaat voorbij komen. En ik werd er toch wel een klein beetje nostalgisch van. Of Monsters and Men met Little Talks. En dat is een plaat die in mijn middelbare schooltijd onwijs populair was. Ik denk vanwege het catchy refrein. En ja, dan kan het ook niet anders natuurlijk, want die plaat stond toentertijd in de Nederlands top 40 op nummertje 16. En dat is ook wel best wel hoog. Er zit best ook wel een goede opbouw in de plaat. Het begint groot, het gaat dan een stukje terug en het bouwt dan weer op naar het refrein met de blazers en een hele goede beat. En dat nummer maakt me ook heel erg vrolijk. Heerlijke plaat om het weekend mee te starten. Of Monsters and Men, Little Talks, de Friday Vibe van deze week.

0: Of Monsters and Men, Little Talks. De Friday Vibe van deze week hier bij Feel Good Friday. En zometeen in de Feel Good Friday krijgt het debakel rond de Amerikaanse tour van Ed Sheeran nog een staartje. Vorige week vertelde ik je er al wat over, maar er is dus meer. En ik heb een nieuwe muziek voor je meegenomen van een hele bekende band. En we spelen Wie of Wat Ben Ik? Straks meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we door naar de verkeersinformatie. Staan nog aardig wat files. 560 kilometer in het midden van het land. Dus dat is nog wel aardig wat. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld een kwartier oponthoud. Gaan we door naar de A2. Breukelen, tussen Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en Nieuwegein. 25 minuten vertraging. Op diezelfde weg tussen Vianen en Zaltbommel ook nog eens een half uur oponthoud. En dan gaan we nog steeds naar de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en knooppunt Oude Rijn nog een kwartier. Door naar de A12. Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. Dan nog steeds op diezelfde snelweg Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven een half uur. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan blijven we nog steeds op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier oponthoud. Dan gaan we door naar de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur oponthoud. Dan gaan we door naar de A50. De A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 10 minuten. Op diezelfde snelweg Arnhem richting Os tussen Grijsoord en Heteren 10 minuten op onthoud. En ook tussen Renkum en Ravenstein heb je zo'n 25 minuten tijdsverlies. Dan gaan we door naar de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 20 minuten. En als laatste de A325 Nijmegen richting knooppunt Veld.

overbrugt tussen het Gelredome en Presikhaaf nog eens 10 minuten extra. Dus als je onderweg bent, wens ik je heel veel sterkte. Blijf vooral luisteren. Ik maak de start van jouw weekend compleet. Met zometeen muziek van Cameron Whitcomb. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: We fietsen het weekend in door weer en wind. Hopelijk blijft je onderbroek een beetje droog. Zometeen de police en Dermot Kennedy na Cameron Whitcomb.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hier bij Feel Good Friday. Het is nu 5 minuten over 5:30. We gaan het even hebben over een stukje vrijheid van meningsuiting. Want daarover moet me toch echt even iets van het hart. Want het gaat soms daar toch wel nog een klein beetje mis op dat gebied, volgens mij. Dan denk je van, nou, wat is er dan aan de hand? Ik ga het je uitleggen. Vorige maand werd Macklemore uit het voorprogramma van Ed Sheeran gehaald door pro-Palestijnse uitspraken door de rapper. Vorige week heb ik je er ook al een beetje over verteld. Dit allemaal vanwege druk van stadion-eigenaren en die vonden die uitspraken niet zo leuk volgens de Britse zanger. Nou, toen vertelde ik je ook dat in Amerika de weerstand ontstond tegen Sheeran, omdat hij geen mening gaf over die hele ingewikkelde situatie die om hem heen ontstond. Hij stond namelijk letterlijk in het midden, eigenlijk als een soort Zwitserland die niet neutraal mocht blijven. En dat vind ik dus een beetje gek. Want als artiest wil je niet dat je opeens als politiek wordt gezien, als je muziek daar ook helemaal niet voor staat. Dus waarom word je dan gepusht tot het geven van een mening van het ene kamp of het andere kamp? Nou goed, hij heeft daar heel veel commotie is daarover geweest en allemaal artiesten zijn uit zijn tour gestapt, ook om solidair te staan met Macklemore, allemaal ingewikkeld. Maar nu heeft Sheeran dus een nieuw voorprogramma gevonden. En wel in Isaac Slade, de voormalig frontman van The Fray. En dat is niet helemaal toevallig, want die staat dus ook aan Sheeran's kant. Hij zei, iedereen lijkt in deze wereld een partij te kiezen en dat is goed. Wat daar gebeurt, ja, dat is verkeerd. Maar als we er doorheen willen komen, hebben we mensen nodig die de middenpositie innemen. Nou, dat is echt wel een soort steunbetuiging aan Ed Sheeran in dit geval. En ik ben dus ook wel echt heel blij voor de Britse zanger dat hij gesteund wordt door deze artiest. Want ik denk inderdaad dat het niet goed is om een artiest te pushen voor het kiezen van een kant, als hij letterlijk in een sandwich zit, daar precies in het midden, en ook zelf niet staat voor politieke uitingen in zijn muziek. Dus ja, ik ben in ieder geval blij dat hij een oplossing heeft gevonden voor zijn tour. Laat ik dat voorop stellen. Maar goed, stel je nou voor dat Sheeran's muziek opeens wel politiek wordt. Ja, dan klinkt het toch opeens als I'm in love with the shape of EU. Daar krijg je toch letterlijk de shivers van. Laat het maar lekker zo houden. Ik ben blij dat hij weer verder kan met zijn tour. Zonder al te veel gekkigheid, hoop ik. Ed Sheeran op je radio en shivers.

De Police en Roxanne hier bij Feel Good Friday. En net vertelde ik je natuurlijk al dat ik nieuwe muziek had meegenomen. Ik ga je niet langer in spanning houden. De nieuwe muziek die ik deze week heb meegenomen voor je is van een bekende band. En niet zomaar een band, maar de Canadese band Nickelback. Sinds dit jaar regent het weer hitjes. En ook vandaag heb ik er weer eentje voor je uitgekozen die ik je graag wil laten horen. En we horen daarin wel een andere kant van Nickelback in deze nieuwe liefdesballet. Geen scheurende gitaren of stoere kroegliederen dit keer, maar een flinke dosis gevoel. Make Me Love You is een ballet over hals over kop verliefd worden, terwijl je jezelf stiekem probeert te beschermen omdat je eerder al bent gekwetst. Dat is dus best wel een intiem nummer, zou je kunnen zeggen, als dit echt over jezelf gaat. Volgens Rocksound Magazine is het precies wat je van Nickelback verwacht. Dramatisch, oprecht en vol emotie. Het nummer staat op het aankomende album Everything Under the Sun, dat op 30 oktober van dit jaar gaat verschijnen. Dus alle nieuwe platen van Nickelback die worden dan daar mooi op verzameld. En als je fan bent, dan kan ik je aanraden om ze te kopen. En alle nummertjes die zijn al best wel lekker die ik tot nu toe heb gehoord. Dus het belooft wat. Dus of je nu onderweg bent naar het weekend of nog net doet alsof je aan het werk bent. Dit is het nieuwe van Nickelback, Make Me Love You.

0: van zijn derde album The Weight of the Woods. Dermot Kennedy en Turnstile bij Feel Good Friday. Het album is een plaat die Kennedy grotendeels zelf schreef en zelf opnam in Ierland, dicht bij huis. En volgens Kennedy zelf is het een echt Iers album geworden, vol met verhalen, invloeden uit de natuur en traditionele instrumenten. En dat hoor je ook wel een beetje natuurlijk. Met Turnstile laat hij vooral zijn stem centraal staan, ondersteund door een mix van folk en country. En dat zijn volgens mij wel de kenmerkende, meeslepende melodieën waar hij zo goed in is. En daarom vind ik zijn muziek ook stiekem wel heel erg leuk. Dus ja, dat is wel fijn. En op deze vrijdagmiddag klinkt het natuurlijk een stukje beter dan het geluid van je collega die nog net even vroeg of er even snel nog iets af kan voor maandag. Kijk, weet je, als er dat soort dingen altijd worden gevraagd zo vlak voor het weekend, dan kan je me al gelijk opvegen, hoor. Maar goed, in ieder geval Dermot Kennedy en Turnstile hier bij Feel Good Friday. Dat is toch echt wel een heerlijk liedje. Straks in Feel Good Friday, dan gaan we natuurlijk verder met de heerlijke muziek. Na de break hoor je dus Feel Good muziek en we gaan terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één specifieke datum in het verleden en daarvan draai ik dan de twee meest populaire platen. En naar welke tijd we teruggaan, dat hou ik dan nog even voor me. Maar ik kan wel alvast vertellen dat het een hele bijzondere Hit Memories is. Want de nummer 1 en de nummer 2, die hebben toch wel direct met elkaar te maken. Ja, meer hints ga ik natuurlijk niet geven. Dan is het tijd voor jouw wekelijkse breinkraker. Wie of wat ben ik?
1: Is het iets of iemand, klein of juist een beetje dik? Wie of wat ben ik? Wie of wat ben ik?
0: Ja, en wie of wat ben ik, leg ik je uit wie of wat ik ben. En je mag zelf eventjes in de break je brein erover kraken. Ik ben een levende legende. Ik ben niet op televisie, alleen in hele bijzondere gelegenheden. Naast dat ik vrijwel niet op televisie ben, heb ik daar wel altijd heel veel mee te maken gehad. Mijn vrouw steunt mij altijd en overal waar ik kom en elk avontuur ik ook maar begin. Televisie vind ik het mooiste medium wat er is. Ja, denk daar maar even over na in de break en ook tijdens dit nummer. Ik denk dat dit nummer de regen laat verdwijnen als sneeuw voor de zon, hoop ik dan. Ik word in ieder geval wel heel erg vrolijk van zo vlak voor mijn weekend. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, hier bij Feel Good Friday.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers wonen in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Met Feel Good Friday, straks muziek van Cammy Barnes en Hannah May. Na Kane en Rain Down On Me.

Ja, weet je nou wat het een beetje is? Sinds The Voice of Holland en al die parodievideo's die gemaakt zijn op Kane, kan ik eigenlijk niet meer zo goed naar zijn nummers luisteren. Het is toch wel een beetje bijzonder, want iedereen heeft natuurlijk dat hele accent nagedaan en dat hoor je dik terugkomen in zijn muziek. Dus dan is dat toch wel een beetje lastig. Maar goed, het is in ieder geval wel nog steeds een steengoed nummer. Kane, Rain Down On Me bij Feel Good Friday. En het is nu 6 uur geweest. Het is vrijdagavond 9 oktober 2026. De werkweek, die is voorbij. Het komt alleen wel nog steeds met bakken uit de lucht zetten. Dus daar heb ik helaas niks aan kunnen doen. Maar ik hoop dat de muziek die ik draai voor jou een beetje de lucht open zullen breken. Of anders zet je gewoon lekker een lampje aan. Dan lijkt het ook alsof de lucht is opengebroken. Dat kan natuurlijk ook. 9 oktober is niet alleen de dag dat jouw weekend begint, maar ook de dag dat in 1967 de eerste naakte vrouw op de Nederlandse televisie te zien is. Phil Bloem poseerde toen naakt in het VPRO-programma Hoepla. Ja, tegenwoordig kun je je volgens mij haast niet meer voorstellen dat het toen redelijk schokkend was. Want nu kun je een beetje naakt haast niet meer wegdenken uit een beetje gemiddelde film. Dus het is iets wat we volgens mij sindsdien steeds meer zijn gaan zien. Nou wil ik ook niet zeggen dat het altijd overal in elke film zit. Je snapt wat ik bedoel, maar goed. Het is in ieder geval iets wat de toon heeft gezet toen de tijd. Ik zit een beetje na te denken wat nou mijn eerste ervaring was met naakte mensen op televisie. Het zou vast wel in Flodder geweest zijn, denk ik. Maar toen Tatjana uit de kleren ging met de buurman en de buurman, wat doet u nu? Volgens mij was dat voor mij de eerste ervaring dat ik dacht van, hey, naakte vrouw op tv. Maar goed, ik kom niet uit 1967, dus ik kan niet zo ver mee praten, helaas. Voor de break liet ik je horen wie of wat ben ik. Laten we eens even gaan kijken wie of wat ik nou eigenlijk dan ben. Is het iets of iemand, klein of juist een beetje dik? Wie of wat ben ik? Wie of wat ben ik? Ja, voor de break zei ik het, ik ben een levende legende. Ik ben niet op televisie, alleen in speciale gelegenheden. Naast dat ik vrijwel niet op televisie ben, heb ik daar wel altijd veel mee te maken gehad. Mijn vrouw steunt mij altijd en overal waar ik er kom en welk avontuur ik ook aan begin. Televisie vind ik het mooiste medium wat er is. Ja, wie zocht ik? Als je gisteren Televisiering Gala hebt gezien, dan denk ik dat je het al vrij snel wist. Ik zocht namelijk Joop van der Ende. En dat is dus niet geheel toevallig, want gisteravond won de voormalig televisiemaker de Gouden Televizier Oeuvrering tijdens het Televisiering Gala. En dat is echt wel een hele bijzondere prijs, want die hebben maar heel weinig mensen gekregen in de televisiewereld. Chantal Jansen ging bij hem langs en mocht de ring overhandigen, waardoor hij zichtbaar geëmotioneerd was. Hij zei toen hij hem kreeg: televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het. Ik mis het enorm. Ik vind het prachtig. En volgens mij is het ook een prachtig medium. Je kan er je creativiteit ontzettend veel in kwijt. Je kan er bij de gekste, mooiste, leukste dingen maken en mensen mee vermaken, emotioneren, raken. Wat kan je er allemaal wel niet mee? Hij maakte enorm veel programma's zoals GTST, Kees & Co. en tal van andere dingen met onder andere presentatoren als Henny Huisman en André van Duin. Hij doet dus niet zoveel meer van voor de televisie, maar dat we veel aan hem te danken hebben op tv, dat staat in ieder geval als een paal boven water. Zometeen gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar 1 speciale datum in het verleden. En daarvan draai ik de 2 meest populaire...

0: van mij. Hanna May en Meteor, wat wil je van mij hier bij Feel Good Friday? En daarmee is het tijd voor de Hit & Maurice. We gaan terug in de tijd. Elke vrijdag rond 6:15 duik ik de geschiedenisboeken in. En deze week naar 8 januari 1994. En in die Hit Memories duik ik dus in de top 40 van deze datum. En ik laat de twee meest populaire platen van die datum horen. En deze week heb ik toch iets bijzonders gevonden. Een Hit Memories over eigen gevoelens en eenzaamheid. Ja, we beginnen met de nummer 2. Een lied over een geliefde. Waarvan hij weet dat hij vreemd gaat. En vraagt hem om een keus te maken tussen hem en de affaire. Wellicht weet je dan al een beetje over welk nummer het gaat uit de jaren 90. Paul de Leeuw en Ik wil niet dat je liegt. Een goud eerlijke plaat, zo krachtig. Ja, en mede daardoor denk ik wel dat dit Pauls grootste hit is geworden die hij bezit. De plaat verkocht destijds meer dan 150.000 keer. En dat betekent dus dat hij platina is. En ook in België had het nummer succes, want het belandde op de 21ste positie in de Vlaamse Ultra Top 50. Een hele gevoelige plaat door ons eigen Paul de Leeuw. Op nummer 2 in de Hit Memories van 8 januari 1994.
1: 2.

de Leeuw en Ik wil niet dat je liegt. Op nummer 2 in de Hit Memories van 8 januari 1994. En dan gaan we dus door naar de nummer 1. En wel een hele bijzondere. De Italiaanse Laura Pausini wist in Nederland het tot de nummer 1 te schoppen. 5 Italiaanse platen in de hitlijsten wisten tot de nummer 2 te komen. Maar nog nooit eerder stond een Italiaanse plaat op nummer 1. Haar nummer is de eerste Italiaanse plaat die dus op de koppositie kwam te staan in de top 40. En ze wist dat dus een week vol te houden. Pausini had een jaar eerder het muziekfestival van Sanremo gewonnen in de categorie nieuwkomers met La Solitudine. De plaat gaat over eenzaamheid. En met haar nummer wist ze al snel de wereld te veroveren. En dus ook ons kleine kikkerlandje. Die over het algemeen alleen niet zo goed Italiaans spreekt. Maar goed, des te meer bijzonder dat het nummer dus zo ver kwam. En wat dus helemaal bijzonder is, je hoorde net op nummer 2, Ik wil niet dat je liegt, van Paul Leeuw. En dat is dus de koffer van de toen zo populaire La Solitudine van Pausini. Het was toen nog nooit eerder voorgekomen dat een origineel nummer en een koffer de eerste 2 plekken van de top 40 bezetten. Nederland was destijds zo geroerd van de plaat van Pausini dat dus ook Paul de Leeuw meelifte op dat succes.

0: Ja, ik verstond er dus echt helemaal geen donder van. Maar het is wel echt een prachtig nummer van Laura Pausini en La Solitudine hier in de Hit Memories van 9 januari. Wat zeg ik? 8 januari 1994. Heerlijk. Zometeen in Feel Good Friday zijn de nieuwe intercities van de NS niks waard. En op vakantie gaan en je benzinekosten terugkrijgen. Ja, dat is toch even andere koek. Dat kan nu ergens in Duitsland. Ik ga je er zometeen meer over vertellen.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Er staan nog wel wat files in het midden van het land, maar de meeste zijn er wel opgelost. We beginnen op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 10 minuten tijdsverlies. Gaan we door naar de A2 Vianen richting Beest. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. Dus de vertraging neemt daar wel iets af, maar je rijdt daar nog steeds best wel langzaam. Gaan we door naar de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten op onthoud. Dan door naar de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken heb je 10 minuten tijdsverlies. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 10 minuten. En als laatste nog tussen knooppunt Val.

Tilburg en Ravenstein zo'n 20 minuten op onthoud. Dus mocht je in de vertraging zitten, veel sterkte. Blijf vooral luisteren, want dan maak ik de start van jouw weekend gewoon helemaal perfect. Ook al zit je misschien nog in de regen in de auto. En als je al thuis bent, heb je gewoon lekker tijd om een beetje te bewegen. Dat is toch heerlijk op dit soort muziek. Het is nu 1 minuut over 6:30. Zometeen hoor je muziek van The Simple Minds. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Simple Minds en Human Traffic hier bij Feel Good Friday. En daarmee is het 7 minuten over 7. Je luistert naar Feel Good Friday. Het weekend is begonnen en daar ben ik zelf ook wel blij mee na best wel een lange week. Vroeger opstaan en langer werken, ja, soms hoort het er wel een beetje bij. En gisteren besloot ik het eens goed aan te pakken. Ik stond een half uur eerder op, vertrok eerder van huis en was vastbesloten om een keer ontspannen en op tijd op werk aan te komen. Wellicht heb je dat zelf ook wel eens, dat je denkt van, hé, nou, even lekker wat vroeger opstaan, dan kan ik wellicht wat meer meters maken nog voordat het een beetje volstroomt op kantoor. Ja, uiteindelijk op het station werd ik gelijk heel erg blij. Er kwam namelijk een van die nieuwe Intercities aanrijden van de NS. Weet je wel, zo'n glimmende, moderne trein waarvan je meteen denkt, kijk, hier is mijn belastingsgeld blijkbaar heel goed besteed. Het is de toekomst, dus het wordt comfortabel reizen. Dus ik stap dan vol vertrouwen in. Tot Utrecht Centraal. Daar besloot de trein dat werken eigenlijk ook maar een mening is. Want de trein had er duidelijk geen zin meer in. Dat was echt verschrikkelijk, want dan zit je in die trein en dan denk je van, kom ik ooit nog op mijn werk? Er was blijkbaar een softwarestoring. Niet een kapotte deur, niet een defecte stoel, niet een technisch mankement waar je je nog iets bij kan voorstellen, maar nee, iets met software. De trein gooide bij het wegrijden spontaan de remmen erop en bleef vervolgens stilstaan. Alsof de trein een soort van eigen willetje heeft. Nee, ik heb geen zin om te rijden, ik wil stilstaan. Heb je dus helemaal niks aan. Na een kwartier kreeg de trein het blijkbaar weer op een rijtje, konden we gelukkig weer verder rijden en ik dacht nog, mooi, probleem opgelost. Maar dan ken je de nieuwe trein er nog niet. In Gouda kregen we namelijk de volgende storing. En deze keer deden de deuren moeilijk. De trein die leek steeds meer op een soort smartphone met een slechte update. Eerst werkte er één functie niet en binnen 5 minuten blijken er nog 3 andere problemen te zijn bijgekomen, dus dat is niet heel erg lekker. Ik begon me ook af te vragen hoeveel software er überhaupt in zo'n trein zit. Vroeger had je een machinist, een motor en een paar deuren, misschien nog een paar knoppen. Tegenwoordig voelt het alsof je onderweg bent in een soort rijdend datacentrum. Mijn theorie is dat de 2 gekoppelde treinstellen niet dezelfde softwareversie hadden. Dus dat ze een beetje miscommunicatie hadden, weet je wel. Dan krijg je een soort van gesprekken tussen 2 treinstellen zoals... Goedemorgen, zullen wij vertrekken? Deze functie wordt niet ondersteund. Nou, prima, dan gaan we niet vertrekken. Dus daar sta je dan. Ondertussen zat een volle trein met forensen, dus een beetje te kijken hoe 2 computers ruzie maakten over een update die waarschijnlijk vorige week al geïnstalleerd had moeten worden. Uiteindelijk had ik, ondanks mijn half uur eerdere vertrek, alsnog een half uur vertraging. In Gouda moest ik uiteindelijk dus overstappen op een andere trein om überhaupt nog op mijn werk te komen. Dus samengevat, ik stond eerder op om eerder aan te komen. Ik koos voor een gloednieuwe, hypermoderne trein om comfortabel te reizen. Vervolgens werd ik opgehouden door software die waarschijnlijk zelf liever nog even was blijven liggen. Dus dat schoot niet erg op. De toekomst van het spoor is hier, alleen moet die eerst nog even opnieuw worden opgestart. Laat ik het volgende week waar een keertje weer opnieuw proberen. Maar dan gewoon op mijn normale tijd. Maar gelukkig hebben we eerst nog het weekend ertussen zitten en nog wat goede muziek tot aan 7 uur. Onder andere Jack Style komt er zo aan, maar nu eerst de script. Dit is Cars Align.

7 uur hoor je de beste feel-good hits om je weekend een goede start te geven. Je hoorde Jack Style, Turn the Lights Off, hier bij Feel Good Friday. En het weekend, dat is al zo goed als begonnen natuurlijk. En misschien ga je er nog wel even op uit. Misschien naar een stad. Misschien ga je wel een leuk hotelletje pakken voor 1 of 2 nachtjes. Dat kan natuurlijk. Mocht dat nou trouwens het geval zijn, dan moet je wel heel eventjes goed opletten nu. Ik las iets geks vandaag, waar ik dacht van, hè, dit is toch überhaupt niet mogelijk? Maar blijkbaar toch. Een hotel in de Duitse badplaats Warnemünde die heeft namelijk een revolutionair idee bedacht om gasten te blijven trekken. Ze betalen je benzine terug. En dat hoor je echt goed. Boek 3 nachten en je krijgt je heenreis vergoed. Blijf je 6 dagen, dan krijg je zelfs je terugweg gesponsord. Dan denk ik van ja, weet je, eindelijk een hotel dat begrijpt hoe moderne vakantieplanningen werken. Niet heeft u een zwembad of zijn de bedden wel comfortabel, maar hoeveel korting krijg ik voor het rijden op benzine? Bizar. De directeur die noemt het een slimme zet. Voor 500 kilometer krijg je €77 terug. Dat klinkt toch best wel genereus. Tot je je beseft dat de Duitsers inmiddels bij het tankstation worden begroet met... Volgt u ons al op LinkedIn voor de financieringsopties. Want ja, benzine is gewoon echt heel duur. Maar het wordt nog beter, want het hotel verdient er zelfs geld aan, zeggen ze. En dat is best opvallend, maar ook weer niet zo opvallend als je denkt. Door gasten rechtstreeks via de eigen website te laten boeken, bespaart het hotel kosten. Dan hoeven ze bijvoorbeeld geen commissie te betalen aan derde partijen zoals Booking.com. Briljant idee dus eigenlijk. En het hotel die zegt daarom, wij geven liever geld aan onze gasten dan aan Booking.com. Dat is ongeveer alsof je zegt, ik betaal liever de parkeerboete dan de parkeergarage. En dan toch geld blijven verdienen. Dus noteer het gerust voor je volgende vakantie of weekendje weg. In 2026 zijn hotels niet langer bezig met sterrenclassificaties, wellnessfaciliteiten of culinaire ervaringen. Nee, de toeristische sector is officieel veranderd in een tankstation met kamers. En wie weet wat de volgende stap gaat zijn. Gratis bandenwissels bij 7 overnachtingen. Een APK die je bij twee weken verblijf krijgt of zo. Of misschien een luxe suite inclusief spaarpunten. Voor wat nieuwe motorolie. Zou toch wel heel geinig zijn. Misschien zit er een markt in. Tot zover het vakantienieuws uit Duitsland, waar je tegenwoordig niet alleen uitrust van je reis, maar waar de reis zichzelf langzaam begint terug te verdienen.

Simon Ward, Hey, I Miss You hier bij Feel Good Friday. En daarmee zijn we aan het einde van de show. Dat betekent dat je een weekje moet missen. En volgende week ben ik er gewoon weer. Mocht je nou de muziek gaan missen, ga dan naar Spotify. Zoek op Leslie Gersen. En zoek dan bijvoorbeeld de playlist Feel Good 21st Century Hits. Of Music Night All Out 60s to 90s voor alle muziek die we hier bij Feel Good Friday draaien. Dus ik wil in ieder geval van de vier zeggen een heel fijn weekend.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Veen Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Sound. Heerlijk om zo je weekend hiermee te beginnen. Het is vrijdagavond, begin van jouw weekend. We hopen dat je er zeker van gaat genieten. Wij hier bij A1 Radio brengen je helemaal de stemming met goede muziek en uiteraard ook interessante informatie hier uit de streek. Frenna hoorde je featuring Charlie Poppy en Zaza. Voor een deel van Nederland is vandaag de herfstvakantie begonnen. We hopen dat je ervan gaat genieten, maar hier in het midden van het land moet je nog even een weekje geduld hebben. Maar goed, dat weekje is natuurlijk weer zo voorbij. En als we goede muziek draaien, vliegen ook de uren en de minuten zo voorbij. En dit is er een voorbeeld van. Lekker zomers tijdens de herfst van 2026. Dario G. en Sunshine hier bij Club 106.8.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Gerry van Voort. Op A1 Radio.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Coldplay, It's a Beautiful Day, dat rijmt ook nog een keertje. Daarvoor hier op A1 Radio Stevie Nicks en Rooms on Fire. En ook nog Dario G en Sunshine. Hey, opgelet hè, maak je wel eens gebruik van de Arkensluisweg in Nijkerk. Daar onder het viaduct door, van en naar het industrietrein. Let even op, de weg is eerder dicht dan gepland. Eerder zou het zijn begin 2027, maar inmiddels is de weg al afgesloten. Al sinds 1 oktober kunnen auto's, vrachtwagens, motoren en landbouwvoertuigen er niet meer rijden onder het viaduct door van de A28. En straks alleen nog via de Zeedijk inrijden als gemotoriseerd verkeer. En doorrijden richting bedrijventerrein Waardgoor is dan niet meer mogelijk. Meer details erover vind je op de website a1mediagroep.nl. En let even op, fietsers, bronfietsen, voetgangers zullen de weg wel blijven gebruiken. En doorgaand verkeer wordt via de N301 geleid. Hier is Phil Collins en Another Day in Paradise.

interessante informatie en uiteraard ook goede muziek. Daarvoor Ed Sheeran, Azizam. En ook nog Phil Collins hoorde je Another Day in Paradise. Even een rustpuntje in de show. Armin van Buuren, featuring Trevor Guthrie.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Club 1068. Op A1 Radio.

zondag Dierendag. En toen is er ook een artikel op onze website van vrmg.nl geplaatst over de terraskat, die heet Arie. Die loopt al meer dan 17 jaar door de binnenstad van Elburg. Het is een mooi verhaal om te lezen. Kijk ervoor even op onze website vrmg.nl over de terraskat Arie in Elburg. Hier is Virgil

Emily uit het grote sprookjesbos, oftewel Emily the Forest en Only Teardrops hoorde je. Daarvoor Ujo en Salto, Jamaican, Bam Bam en ook Virgil Sharkey. Daar gingen we terug naar de jaren 80 met A Good Heart hier op A1 Radio. Ja, er zijn weer wat leuke dingen te doen hier in de streek. Vanavond bijvoorbeeld ook de Edwin Evers Band in de Veluwehallen. Maar er komt veel meer aan hier in de regio. Ook in Amersfoort zijn er nodige dingetjes te doen. Nou, daar gaan we zo meteen even naar kijken wat daar te doen is. Onze zuidelijke buurgemeente. En natuurlijk hebben we goede muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog Gabri Ponte, Pitbull, Sophie Del Carmen en Bella Perez. En ook nog Queen met Radio Gaga. Maar eerst even dit. En dit is ook leuk. Justin Timberlake en Mirrors. Je hoort de sportedit hier bij A1 Radio. Goedenavond.

0: Beat on my drum, je hoorde Belle Perez, Sophie Del Carmen, Pitbull en Gabri Ponte. Voor Justin Timberlake en Mirrors in de sportedit. Ik zei het al, we hebben wat informatie over evenementen hier in de omgeving. Ik pik er alvast eventjes twee uit. Want U2 to Music is op dinsdag 20 oktober in het Avast Theater in Leusden. Daarbij wordt natuurlijk echt een tribute gespeeld in het kader van U2 met al hun grote hits. Verder ook nog in Amersfoort bij Landgoed Schothorst. Tot en met eind van deze maand is daar een soort van kunstroute. Kortom, genoeg te doen. En ook is er weer de intocht van Sinterklaas. En dat zal plaatsvinden op zaterdag 14 november. Op heel veel plekken hier in de streek. En hier is Queen.
1: Moving and grooving at the weekend with Jerry Van Voort.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot...

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
2: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Sommieux, Dark Before the Dawn, als opener van deel 2 van Club Engelse Zacht. Hoi, welkom, als het in geschreven zijn. Mijn naam is Jerry van Voort. De radio hoor je Naughty Boy featuring Sam Smith. En ja, ze kunnen eigenlijk het nummer zelf heel goed aankondigen. Komt-ie aan.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Wordy Rupping Hood hoorde je ervoor Disturbed, The Sound of the Silence. En ook nog een Naughty Boy featuring Sam Smith, La La La. Ja, simpele titel konden ze natuurlijk echt heel goed zelf aankondigen. Hey, we hebben nog leuk nieuws, want er is een mogelijkheid tot een gratis uitje. Een uitje wat je normaal €16 per persoon kost. En het is in Amersfoort. Er is namelijk de openingsfeest voor de stad. We moeten stad in elkaar op zaterdag 17 oktober. Is gratis voor iedereen. Museum Vlehieten is dan officieel geopend als Museum Amersfoort. Meer informatie over dit gratis evenement, de gratis opening, lees je op museumamersfoort.nl. Wie ook daar vandaan komt, dat is Miss Montreal. Die hoor je samen met Niels.

Blijft toch een topproductie hoor. Sarah Larsson, Midnight Sun hoorde je. We hebben nog wat nieuws uit Nijkerk. Maandag 19 oktober zijn er een tweetal dingen te doen in de bibliotheek. Ja, daar zocht ik even naar. Er is een voorleesfeest. Dierenavontuur heet dat op maandag 19 oktober. Tussen 10 en 11 in de ochtend. En ook is er een avond over de menopauze. Ook op maandag 19 oktober van 7:30 tot 9:30 in de bibliotheek van Nijkerk. Het is tijd voor lekkere trommelmuziek. Het Savri Duo. Play it alive.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ja, wat een titel, hè? Jong en dom, het tegengestelde van oud en verstandig. Ik hoor de Tino Martin hier op A1 Radio. Leuk dat je naar ons luistert. We zijn er op FM, DAB+, de kabel. Natuurlijk ook op het web, kortom. Meer informatie over ons vind je op www.a1.nl.

0: Club 1068.
1: Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

van de regio met zomerse klanken tijdens de herfst van 2026. Laura Nonchet, you're the neck hier op A1 Radio. Daarvoor Macklemore, Ryan Lewis en The Thrift Shop. En ook nog Imagine Dragons en On Top of the World. Lekker dat je luistert naar ons. Het geluid van de Noordwest-Veluwe, de stem van de regio. We hebben straks nog B.O.B. featuring Priscilla en John Doe. John Lee? Ja, John Doe die komt eraan. Ook nog hebben we Keen en Afrojack, Sovereign Light Café. En dit is ook wel leuk, uit de jaren 80. Je kent ze nog wel. Een man uit het UK, Verenigd Koninkrijk, gaat trouwens volgend jaar weer terug naar naartoe. We vonden het zo leuk dat we zeker nog weer terug moeten gaan. En dit is een oudje van hen. The Pet Shop Boys. Domino Dancing, hier op A1 Radio bij Club 106. Goedenavond.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

John Doe. Word je nou in Amerika gevonden als man zijn en ze weten niet wie je bent, dan word je een John Doe genoemd. Ben je vrouw, dan heet je Jane Doe. Je hoorde Priscilla samen met B.O.B. voor de Pet Shop Boys en Domino Dancing. Dit was hem weer. 2 uur lang Club Engels Zacht. Volgende week een nieuwe. Ook dan weer. Van 9 tot 11. Zometeen veel plezier met DJ Tony live vanuit de Caribbean. En hij zal ze allemaal draaien. Allemaal in de mix. Tot volgende week. Geniet van je weekend. Bye bye.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus, waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol.